0: Goedemorgen.
1: Maar, lieve kinderen, een monster, dat was wel wat overdreven. Het was gewoon een hele grote houthakker. Willem is zijn naam. En houthakker Willem deed niemand kwaad. Hij wilde alleen maar hout hakken.

0: De verjaardag. Toos Toverhoed en haar vriendje Morrel wandelen door het bos. Toos is erg opgewonden, omdat ze morgen jarig is. Ze praat 100 uit. Oh, ik ben zo benieuwd naar de cadeautjes. En ik hoop dat mama aan mijn kikkertaart heeft gedacht en... Toos, roept Morrel opeens. Hou op met je gezeur. Toos schrikt van Morrels reactie. Verveel ik je? Oh, sorry. Ja, je verveelt me, schreeuwt Morrel. Alles verveelt me. Dit saaie bos verveelt me. Al de bomen zijn altijd maar groen en de vogels zijn stom. Verbaasd kijkt Toos naar haar vriend. Zo kent ze Morrel helemaal niet. Zwijgend lopen ze naar huis. De volgende ochtend, heel vroeg, zwaait de slaapkamerdeur open. Toos en Morrel zitten meteen rechtop in hun bedjes. Mama Hocus Pocus en papa Simsalabuik komen luid zingend binnen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Hoera, keert Toos, ik ben jarig. Proficiat, meisje, zegt mama Hocus Pocus. En ze geeft haar dochter 3 zoenen op haar wang. Van haar vader krijgt Toos een dikke knuffel. Hij heeft een cadeautje bij zich. Toverknikkers, roept Toos blij, zodra ze het pakje heeft opengemaakt. Kijk, Morrel, dit zijn knikkers die lijken te leven. Zie wel. Een van de knikkers springt inderdaad uit haar hand en draait vrolijk rondjes over de vloer. Leuk, hè, Morrel? Mwa, antwoordt Morrel. Dan geeft mama Hocus Pocus een groot langwerpig cadeau aan Toos. Wat zou het zijn, Morrel? Gretig scheurt ze het papier eraf. Vast een voetbal, lacht haar vader. Een nieuwe heksenbezem! Hoera, juicht Toos. Dank jullie wel! Ik hoop dat het vliegen je nu wat beter af zal gaan, zegt Hocus Pocus. En we hebben nog een verrassing, zegt Simsalabuik. Hij haalt het deksel van een grote doos. Er zit een roze taart in, met kikkertjes en spinnen van suiker erop. Helemaal alleen voor jou, zegt mama Hocus Pocus. Dat wou je toch zo graag, een taart voor jezelf? Heerlijk, roept Toos. Ze neemt meteen een lik. Maar Morrel mag ook. Nee hoor, ik heb niet zo'n trek, zegt Morrel. Even later bij het ontbijt komt hij niet opdagen. Vreemd, zegt Simsalabuik. Ik heb nog nooit meegemaakt dat Morrel geen honger heeft. Ik vond hem vanmorgen ook al zo stilletjes, merkt Hocus Pocus op. Zou al wat zijn? Gisteren deed hij ook zo raar, zegt Toos. En ze neemt een grote hap van haar boterham met lichtgevende honing. Wat later zit ze naast haar grote vriend onder de hoge boom in de tuin. Zeg Morrel, je doet zo anders de laatste tijd. Is er iets? Moi, bromt Morrel. Wil je het vertellen? Vraagt Toos. Moi, misschien. Je mag wel een stukje van mijn taart, zegt Toos. En ze legt haar hand op zijn knie. Nee, hoef ik niet, zegt Morrel. Maar normaal ben je gek op taart. Wel nee, zegt Morrel. Ik wil alleen maar... Weer zwijgt hij. Wat? Wat wil je? Ik wil ook wel eens jarig zijn. Toos haar mond valt open. Dat had ze niet verwacht. Maar natuurlijk, denkt ze. Morrel is nooit jarig, want hij is nooit geboren. Mama Hocus Pocus heeft hem tenslotte getoverd. Zomaar op een dag, omdat Toos zich verveelde. Ze kijkt naar haar bedroefde vriend en heeft meteen een plannetje in haar hoofd. Een week later worden Morrel en Toos opnieuw vroeg gewekt. Door vrolijk gezang. Hocus Pocus en Simsalabuik komen binnen. Ze ploffen een heleboel cadeaus op Morrels bed. En er is ook weer een grote taart. Lieve Morrel, gefeliciteerd, roept mama Hocus Pocus en ze geeft hem een dikke kus. Proficiat, vent, lacht Simsalabuik. Het is vandaag precies 4 jaar geleden dat Hocus Pocus jou getoverd heeft. Je bent dus jarig. Jarig? Ik? Morrel snapt het niet meteen en staart naar de grote stapel pakjes. Wat een boel, fluistert hij. Sorry dat we jouw verjaardag al 3 keer zijn vergeten. Vandaag vieren we ze allemaal tegelijk. Het is geweldig, stamelt Morrel. En dan heb je nog niks gezien, lacht Toos, die het natuurlijk allemaal bedacht heeft. Kijk eens naar buiten. Morrel staat op en loopt naar het raam. Wat krijgen we nou? De hele wereld ziet er anders uit. De bomen zijn niet groen, maar hebben alle kleuren van de regenboog. Er schijnt een lichtblauw zonnetje in de roze lucht. Vreemde vogels met vlindervleugels en kroontjes op hun kop fladderen voorbij. Heeft mama allemaal voor jou getoverd, zegt Toos trots. Wauw, roept Morrel uit. Het is prachtig. Hij krijgt tranen in zijn ogen. Als alle cadeautjes zijn uitgepakt, stopt er een vreemde koets voor het huis. Morrel ziet dat er twee eenhoorns voorgespannen zijn. De koetsier lacht. Uw rijtuig is klaar voor vertrek, meneer Morrel, roept hij. Huh? Waar gaan we naartoe? Vraagt Morrel. We gaan lekker ontbijten in Toverland, vertelt Toos. En natuurlijk blijven we er spelen. Het wordt een onvergetelijke dag. Pas als het donker is, stappen ze weer in de koets. Zeg Toos, vraagt Morrel, wil je thuis nog een stukje van mijn taart?
1: Mwah, nee.
0: Hoef ik niet, zegt het heksenkind ongeïnteresseerd.
1: Huh?
0: Morrel kijkt verbaasd. Dan schiet Toos in de lach. Ja, natuurlijk lust ik een stuk, gekkie. Ze geeft hem een kus. Proficiat nog, Morrel. En vrolijk zingend rijden ze naar huis.
2: Die Laut FM Nachrichten.
3: Im Studio Anna Löwer. Schönen guten Morgen. Alexander Schweizer soll nach dem Rücktritt von Bärbel Baas neuer Arbeitsminister werden. Da sind sich Union und SPD einig. Baas hatte am Morgen ihren Rückzug als Bundesministerin und SPD-Vorsitzende erklärt. Unter anderem begründete sie das mit Anfeindungen aus der Union. SPD-Co-Chef Klingbeil sagt:
4: Wir brauchen Streit unter den Parteien. Wir stehen in einem Wettbewerb. Wir brauchen eine Kultur des Streits, aber wir brauchen auch eine Kultur des Respekts. Miteinander und voreinander. Und ich habe Sorge, dass wir das verlieren in unserem Land. Dass Politik auch immer mehr die Menschen verliert, die feinfühlig sind und die empathisch sind und die ehrlich sind. Und ich glaube aber, dass wir gerade in diesen Zeiten solche Menschen brauchen.
3: Über die SPD-Doppelspitze soll um den Jahreswechsel ein Parteitag entscheiden. Die Stromsteuersenkung für alle soll kommen. Das hat Kanzler Merz nach dem CDU-Krisengipfel angekündigt. Die CDU will sich dafür einsetzen, dass im Haushalt Spielräume genutzt werden, um die Stromsteuer in Deutschland auf das europäische Minimum zu senken. Merz sagte:
5: Das ist eine Zusage, die wir bis heute nicht eingehalten haben. Wir wollen damit nicht nur Entlastung ermöglichen, sondern wir wollen auch die Glaubwürdigkeitslücke schließen, die sich aus dieser Entscheidung im letzten Jahr für uns alle ergeben hat.
3: Das Briefporto in Deutschland steigt wohl auf über einen Euro. Die Bundesnetzagentur erlaubt der Deutschen Post ab dem kommenden Jahr, die Portokosten um bis zu 20% zu erhöhen. Ein Standardbrief würde dann 1,14 Euro kosten. Auch Pakete dürften spürbar teurer werden. Die US-Ökonomen Michael Woodford und Robert E. Hall haben den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen. Mit ihren Berechnungsgrundlagen lassen sich wirtschaftliche Schwankungen besser abfedern. Staaten und Zentralbanken weltweit nutzen heute ihre Modelle. Die Ente kommt zurück, und zwar als E-Auto. Citroën hat die Neuauflage des Kultautos jetzt zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Auf den Markt kommen soll die E-Ente 2028 und dann weniger als 15.000 Euro kosten.
2: Laut FM Wetter.
6: Mit KI-Support. Klar oder nur leicht bewölkt ist es heute früh, vereinzelt mit Nebel am Morgen. Später werden die Wolken mehr und im Westen kommt ab und zu Regen dazu. An der Küste kann auch mal ein Gewitter dabei sein. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 18 Grad. Morgen nach Frühnebel, Sonne und Wolken, meist trocken, maximal 21 Grad.

van wel. Gelukkig luisterde Willem naar Ezel en samen liepen ze door de toverpoort. Met een flits en een harde knal werd de betovering verbroken. En daarmee, lieve kinderen, was ik gered. Gelukkig werd ik niet omgehakt en kon ik sprookjesverhalen blijven vertellen. Om wolf en heks een lesje te leren, hakte Willem de grote boom naast het snoephuisje om en die viel bovenop ze.

Weet je wat ik het allerleukste vind als het regent? Om dan zo lekker door de plassen te stampen. Doen jullie dat ook wel eens? Heerlijk, hè? Nou, daar

Leuk hè jongens? Zullen we het nog eens doen? Maar nu met z'n allen. Ga allemaal maar staan. Doen jullie mee? Nou...

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.